0: De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.

0: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
1: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf van de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits, gold and oldies.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1. The best
3: oldie station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Meer. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

beurspaleizen niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1. Always feel good, golden oldies radio. All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert het tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.
2: The world's most iconic hits on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in de Rotterdam Charloes brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. Door de rook en stank is de overlast groot. De Maastunnel werd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

gaat er nog niet van door. Ik zit hier nog maar net. Hey, goedemorgen zeg op deze zaterdagochtend 9 augustus. En inderdaad, de zon schijnt. Beetje wind erbij. Nog niet zo warm. En goedemorgen. Ja, we begonnen net met Jannie en Frey. Echt waar. En die heet dan Good Morning. Het was dan Engels, maar ze zong het in het Nederlands. Welkom nogmaals bij Golden Oldies Radio en bij Opstaan met Hans. Ik zou zo zeggen, pak een kopje koffie bij. En dan gaan we even een stukje vooruit naar 1999. En dat gaan we doen met Incognito. En die zingen over Always There. En dat is Golden Oldies Radio natuurlijk ook. Zeker wel. En vooral ook op deze zaterdag. Hè. Hele dag weer gevuld met mooie programma's. Hey, welkom bij Opstaan met Hans.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: That's weird.

aan zeg. Zomaar even 1960 op je radio met de Highwayman, Michael. En nu een Nederlandse band, George Baker Selection. Ja, ook lang niet gehoord op de radio. Little Green Bag heet die. Ook nog even uit een grijs verleden. En inderdaad, Wilco, het is geen 9, maar 8 augustus. Hé, dat heb je, hè? Met de liveshow.

Dan, hè, eerst maar even een bak koffie, dacht ik zo. Dat was All Saints uit de 90s met Bootie Call. En daarvoor nog een Little Green Bag van George Baker. We gaan even weer naar de 80s zo. Daarna naar de 70s. En die uit de 70s, dat is een hele bekende deun uit 1975. Stamt uit die serie Happy Days, weet je dat nog? De naam die het vertolkt is Pratt & McCain. Vaak uitgesproken als Fred & McCain. Is het niet, het is Pratt & McCain. Die hoor je zo. Maar eerst deze lekkere van ABC met The Look of Love. Het is trouwens 23 minuten over 8. In de morgen natuurlijk, hè. Nogmaals, een bijzonder goedemorgen en welkom bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Ja, nou bijna goed dan. Er staat één file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk. 2 kilometer. Dan moet je 2 minuutjes wachten in je auto. Natuurlijk wel met Golden Oldies Radio op de radio. Komt door een ongeluk. Want de linkerrijstrook is dicht. Dus moet alles via de rechterrijstrook. Nou, dat waren de files weer voor deze 8 augustus. Ja, weet je wat we doen? Een lekkere draai op 1989 hier op deze zaterdagochtend op Golden Oldies Radio. Hij heet The Turn of a Friendly Card. Trouwens, het nummer net hè, van Pratt & McCain. Dat werd trouwens een enorm grote hit in begin 1976. In die serie, daar speelde De Fonz in, weet je wel. Ik heb ook zo'n leerjaars trouwens. Alleen mijn haardos wat iets minder. Maar goed, Alan Parsons Project. Nu op Golden Oldies Radio.

0: often.
1: Dat was de zeer getalenteerde Canadese Alanis Morissette, een plucht met Joining You. En ik hoorde laatst een DJ zeggen op Golden Oldies dat André Hazes eigenlijk niet hoort op Golden Oldies Radio. Ach, weet niet, zaterdagochtend kan wel toch? En vooral deze, wat is dan liefde?

0: hoorde Mike Oldfield en Roger Chapman. In Shadows on the Wall. Die zijn er nog niet veel, alhoewel, het is wel het daglicht. Het licht schijnt alweer op Golden Oldies Radio.
1: Yeah.
0: Yes, yes. Weet je wat, hè? Volgende week, hè? Volgende week. Dan krijgen we weer onze salaris, denk ik, zo'n beetje. Misschien jij ook wel. En dit nummer past er mooi bij. Just Got Paid uit 92, zoiets was het, hè? En dit is dan de originele Teddy Riley remix. En ik geloof, hè, dat mijn collega Hans, dat hij ook wel wakker is. En volgens mij zit hij ook al in zijn studio.

originele Teddy Riley remix hoorde je van Johnny Camp met een mooi nummer Just Got Paid. En daarvoor nog Mike Oldfield en Roger Chapman. Het is inmiddels 8 minuutjes voor 9 op deze zaterdagochtend. Dit is Opstaan met Hans dus, iedere zaterdagochtend van 8 tot 10, rechtstreeks uit Groningen. En daar is het nu 15 graden, zonnig en 15 graden en de studiotemperatuur is zo'n beetje 23 graden. Dus valt mee, hè? Ja, het is wel eens warmer geweest hier. Dus ik hoef mijn hoofdtelefoon nog niet uit te wringen en al die dingen meer. We gaan even naar de 70s. Nog even met een lekker rustig liedje. Ja, moet kunnen, hè? Het is bijna 9 uur uiteindelijk. Van John Denver met het prachtige nummer Annie's Song. Hier op Golden Oldies Radio. Nogmaals, goedemorgen en welkom bij Golden Oldies Radio.

Zaterdag 5 op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag 5 gevoel bij Golden Oldies Radio.

0: Happy de Peppy. Hey, goedemorgen zeg. In het tweede uur, welkom bij het tweede uur van Opstaan met Hans hier op de 8e augustus. Ja, wat ik al zei, hè. Het is zonnig, nou niet zo warm buiten nog. Volgende week wordt het ietsje warmer. Gaan we zo even behandelen, natuurlijk weer in het weerbericht. Je hoorde net nog Jamiroquai in het vorige uur als laatste nummer. Virtual Insanity. Ook zo'n mooie, leuke band is dat trouwens, hè. Jamiroquai bedoel ik dan. En John Denver nog met Annie's Song. Zo was het. Hey, goedemorgen. En ja, wat zullen we doen? Beetje koffie dan maar. En dan ga je leuk luisteren nu naar The Emotions. Met, ja, het is er weer zo eentje hoor. Een uit het grijs verleden. Best of My Love.
1: Dit is Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.
2: Golden Oldies, bringing you the ultimate weekend feeling.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Hey man, here comes the 60s.

En dat was de titel My Guy van Mary Wells uit 1964. En het stond op het Motown label. Platenlabel is dat. En het is geschreven door Smokey Robinson. Weet je die nog? Van The Miracles. Goedemorgen op deze zaterdagochtend 8 augustus. Ja, zo gaat het, hè. Heb je wel eens van Rob Hoeken gehoord? Dat is een beetje bluesachtige muziek. Rhythm and Blues heet dat dan. En het prachtige nummer heet Marjo. Marjo. Straks nog Teaspoon en Lizzo. En nog een beetje weerbericht. En Flash in the Pan. Zie ik ook nog staan in de playlist. Dat is ook een mooie. Uit de 70s. Maar is deze dus van de Rob Hoeken Band. Met het, wat ik al zei, hè. Mooi nummer. Margio of Marjo. Zoiets. Marjo.

valt mee toch? Het is mooi weer. Dat was Flash in the Pan met Hey Sint Pieter. Weet je wat je ook kunt doen trouwens op het strand? Nou, dat hoor je zo in het volgende nummer.

dus, hè. Dat kun je allemaal doen. Ook een party op het strand, tuurlijk. Dat is allemaal mogelijk. Het is er mooi weer voor. Inderdaad, het is inmiddels 23 graden hier in de studio. En ik denk dat Rens ook al wel alweer klaar zit, zo'n beetje. Het is, wat is het, 22 over 9 op deze zaterdagochtend. En vanmiddag om 4 uur, hè, dan zit onze Jim. Ik bedoel, Erik natuurlijk, hè. Weer live van 4 tot 6 met zijn programma van A tot Z. Ook een zaterdag vibe show. Net als deze, hè? Opstaan met Hans. En nog veel meer natuurlijk. Hè? En ik zie Tom van Dijk ook nog staan. Die komt erachteraan met zijn 70s show. En dat is allemaal op Golden Oldies Radio. Weet je wat tijd voor is? Voor Lizzo. Die zingt namelijk About Damn Time. En dat nummer komt uit 2022. Hier op Golden Oldies Radio. Hey, welkom bij Opstaan met Hans.

tijd voor dan. Hè? Dat was Lizzo net. Wat ik zei, 2022. Dat was wel een leuk liedje trouwens, hè, in die tijd. Ja, mooi hoor. Morgen, nee, vandaag, hè, schijnt de zon volop. Heb je al gezien, denk ik, als je buiten bent geweest tenminste. De temperatuur loopt wel aardig snel op. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. En naast die zon trekken toch nog wat enkele wolkensluiers uit over het land. Nou ja, maakt niet uit, hè. Misschien is het dan toch wat koeler, je weet het niet. Er staat niet veel wind trouwens. En de stranden krijgen wel met een verkoelend briesje te maken nog. Vanmiddag licht briesje dan, hè. Niet veel. Vanavond en vandaag blijft het weer droog. Opklaringen, enkele velden met sluierbewolking en dat spul meer. Maar nog niet veel regen dus. En morgen ook zonnig en droog. Dan is het weer iets warmer van 28 tot 32 graden. Ja, we gaan die kant weer op, hè. Ja, strandweer. Strandweer. En mocht je nog met vakantie gaan, misschien heb je wat aan het volgende nummer. Komt in 1978, hij is van The Motors. Hij heet Airport. Ja, misschien moet je dat doen, hè. Straks nog Super Sister. En dat gaat over, ja, zoals in de titel staat, naakte dames of zo. Zo is het ongeveer. En nog een beetje Outcast. Ach, het is bijna 21:30, 27 over hier op deze zaterdagochtend. En we gaan de lucht in nu met Airport van The Motors.

en de nummer van Outkast op Golden Oldies Radio. Het nummer heette Miss Jackson en hij komt uit 2000, of eigenlijk uit oktober 2000. Je hoorde een soort van hip-hop duo, Outkast dus. Maar een van beide heette Andre 3000. Was vast niet zijn echte naam, net als Big Bois, die deed ook mee. En er stond trouwens één weekje op nummer 1 in de Billboard Hot 100 op 17 februari 2001. En niet alleen in Amerika op 1, maar ook in Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden ook. Dus zo zie je maar weer, hè? Alleen maar hits hier op Golden Oldies Radio in het programma Opstaan met Hans. En het volgende nummer was eigenlijk ook wel een aardige hit. En straks nog een Gronings nummer. Ja, je verwacht het niet. Of eigenlijk wel natuurlijk, want ja, dit is Opstaan met Hans rechtstreeks uit Groningen. Ja, er moet er soms ook even een Gronings nummer doorheen. Het is gewoon niet anders. En die is dan van de Askai Brothers uit de 80s. Maar eerst uit de 70s, deze van de classics. Ook actueel trouwens. My Russian Lady. En dat is de titel, hè? My Russian Lady. Hier zijn de classics.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Inderdaad, en dat kan gewoon dag en nacht, hè? Dat weet je, hè? Zeker wel. Je hoorde net de Askai Brothers uit de 80s met Nags beter als Toes. En zo is het precies, hè? Ja, eigen huis is goud waard, hè? Is toch zo? En daarvoor nog de classics met My Russian Lady. Nou, we gaan lekker verder met de muziek. Zoveel tijd heb ik niet meer. Het is inmiddels 9:15 geweest hier op Golden Oldies Radio. 9:45 dan, hè, bedoel ik. Tijd voor een beetje disco-muziek. Ook een oudje, denk ik, van David Christie. Hij heet Saddle Up.
2: I'd like to say this is probably the best disco in the world. I'd like to say that.

10 tot 12 hier op Golden Oldies Radio. Hey Markie, ook wakker jongen. Deze is speciaal voor jou. Uit 1973, Billy Joel met The Piano Man. En dit is ook tevens de ene laatste nummer van deze Opstaan met Hans. Straks nog The Cat.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. En dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kampt met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens heb je alweer een kwartier extra reistijd bij de Duitse grens door grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Wezep. Sta je ook 10 minuten in de file. En door de afsluiting van de A50 is het extra druk op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo. Daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Is het lekker of niet? Om daar zo eens even lekker mee af te trappen op de zaterdagochtend. Goedemorgen overigens. Weer een nieuwe ronde koffie op de radio. Koffie met Rens. Welkom, welkom, welkom, welkom. En Hans, dankjewel voor jouw voorgaande blok van 2 uur. Elke zaterdag moet hij op om 8 uur. Eerder op en dan om 8 uur op de radio te zijn. Dat is wel een dingetje hoor.
1: We gaan nu echt beginnen, mensen.
2: Ik doe eigenlijk alles. Ik doe de onderwerpen. Ik doe de coaching. Ik doe de edit. Ik bewaak de kwaliteit.
3: Kijk, daar geef ik goede energie van goede mensen zo.
4: Luister naar
2: Radio Jan. We gaan nu echt beginnen, mensen.
0: Leuk. Blijf leuk. Ik heb nog een paar van die leuke quotejes gevonden. Dus die gaan we binnenkort maar eens eventjes monteren en

rens@goldenoldiesradio.nl. rens@goldenoldiesradio.nl. Als je daarheen stuurt, komt het allemaal helemaal goed. Zeker. En de muziek waar we mee begonnen was afkomstig van The Dells. Zeker. En All About The Paper. Wat een lekkere plaat, man. En ook gelijk, boom, 7 minuten. Hutsikidee. Uiteraard dit uur en de komende 2 uur gewoon heel, heel erg veel vinyl. Dat vinden we natuurlijk eigenlijk het allerleukste om te draaien. Met kraakje, met een ruisje, een dingetje en een dangetje. Vinden we allemaal leuk. Zeker weten. Ik ken je hem al? Out of Touch van de Hall & Oates family. Mannen maken album na album. Ik heb ze laatst weer op YouTube gezien. Een stukje ouder. Maar zingen kunnen ze nog wel. Erg wel gaaf. En uiteraard dit uur en komende uur nog uiteraard een track van Level 42 van een van de mooie albums.

0: vet. Ontzettend lekker dit. Een Forest van The Cure. Lekker 6 minuten lang van de oude meuk op de radio.
1: Heerlijk.
0: En wat is dit? Dit is lekker. The Gang Gang. The Gang Gang.

zijn nou typisch van die platen die je niet zo overal meer op de radio hoort. En daar zijn wij heel erg goed in om die liedjes allemaal te draaien. Zeker. Voor de It's a Material and Driving Away from Home, Jim Stoon. En dit is ooit een keer uitgebracht en daarna niet zoveel meer eigenlijk. Ik had het beloofd aan het begin van de show. Elk uurtje een liedje van Level 42, deze bijvoorbeeld.

0: produceert ook behoorlijk wat voor andere artiesten. Waaronder mijn grote vrienden van Steely Dan.
1: Echt waar.
0: En als je dat dan hoort, dan denk je, ja, vet man. Dit was Rosie Vela. Magic Smile. Mooi hoesje, mooie kop die vrouw. Over mooi gesproken, wat dacht je van dit? De Doobie Brothers op het toestel.

Deze Dirty Music was leuk. En nog een aantal van dat soort deuntjes van de Doobie Bros. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dit toch nog steeds wel een van de allerfijnste leuke liedjes vind wat dat betreft hoor. Another Park, Another Sunday, de Doobies. Het is alweer 10 voor 11. Met op de achtergrond Dan Hartman, bekend van We Like My Fire. En dit is die andere, We Are The Young

0: nog Marcia Gila en zo is het maar net. Don't go lose your baby. En het is leuk met die met dat liedje, want dat ding is voor het eerst uitgebracht in.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Keuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van een nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten die de afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxe, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. De temperatuur loopt uit 1 van 22 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.

Song on the Radio, hoe toepasselijk. Goedemorgen, alweer 6 minuten onderweg in het tweede uur van Op de Koffie bij Rens op Golden Oldies Radio. Goedemorgen. Ja, daar zijn we dan weer. Na weer nieuws, weer en verkeer. Weer een uur met oude meuk. Lekkere oude deuntjes. Afgelopen week had ik ineens Ruud aan de telefoon. Ruud Wessels, die zit ook bij allerlei radiostations. En die had het erover dat het ergens een beetje leeg loopt, of leeg liep. En nu word ik allemaal bij jou op de radio. Wat is er aan de hand? Dan doen we iets waarschijnlijk heel goed. Dan doen we iets waarschijnlijk heel goed, maestro. Dus hebben niks te doen. Neem even contact met Wilco. Vraag nog ergens een blokje vrij is met de peruurtjes. Vast wel. En als er nog luisteraars zijn onder ons, en die zijn er natuurlijk nogal, want we zien elke week statistieken. En als het dan zo rond een uur of 8-9 is, dan zie je hem omhoog gaan. En dan rond een uur of 10 gaat hij nog harder omhoog. En om 12 gaat hij nog harder omhoog. En dan s'avonds rond een uur of 11 zakt hij weer in elkaar. Ja, logisch, Rens, dan gaan ze slapen. Ja, echt waar, dan gaan ze slapen. Hé, wil je meedingen in de muziekkeus? Ik heb net even wat berichtjes gehad. En ik kreeg allemaal leuke liedjes. Ghost of Love, Fiction Factory. En ik kreeg Verzoekje de Quick. Ik heb dit wat voor de jongen van Johan. Nou, dat vind ik leuk. Niet Johan van vanavond hoor, denk ik, maar een andere Johan. Johan uit Barendrecht. Nou, wie zal dat zijn? Geen idee, geen achternaam. Anyway, dus wil je meedingen in de muziekhuis, stuur even een mailtje naar rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. rensapenstaartgoldenoldiesradio.nl. Vinden we leuk. En dan gaan wij voor jou allemaal lekkere deunen draaien. Zeker, zeker, zeker. Tot 12 uur op de Koffie bij Rens. Welkom en blijf er lekker bij. Vinden we leuk. Vinden we leuk. Absoluut. Even kijken, wat ligt er waar? Ik denk deze. Go!

0: ontzettend lekker radioliedje.
1: Ja, absoluut.
0: The Middle of Modern Love van Daryl Hall en John Oates. Bekend van heel veel liedjes. Waaronder de grootste Man Eater. Weet je hem nog? Weet je hem nog? Weet je hem nog? Jaren 80. En uit hetzelfde jaar, tenminste jaar getij, de jaren 80, deze van Bluefeather. The Let's Funk Tonight. En daarvoor hoorde Ghost of Love, Fiction Factory. En ja, een hele lekkere.

0: moly, wat een energie in dat soort muziek, zeg, van Swing Out Sister, van het album Kaleidoscope World. You On My Mind. En al die muziek van hen is waanzinnig.
1: Echt.
0: Dan die strijkers hoort en die blazers. Dikke laag kippenvel. Over kippenvel gesproken, wat dacht je van deze? The Quick, get it off the jungle.

Hier is er nog, de band Heart. Ja, dat is 87, aardig wat hits op de naam geschreven. En deze kom ik een keer tegen. En toen had ik zoiets van, wat is dit voor lekkers? Nou, dat is Dreamboat Annie van dus Heart.

Wat is er toch een hoop goede muziek gemaakt in al die jaren. Zeker in die jaren 80, 70. Wat geweldig allemaal. En zeker deze van een Tanita Tikkerum. Dat hakt er lekker in. Man, lekker. En wat is dit voor lekkers? Ja, precies. De Bengals.

is het mooi. En dit moet je echt horen van vinyl. Met kraakjes en ruisjes. Ik heb hem regelmatig vanaf de digitale schijf gedraaid, maar hij heeft gewoon niet de feel en de sfeer die ik hier heb. Hey, 8 voor 12. Golden Oldies Radio.

blijft lekker, hè? En over leuke liedjes gesproken, wat dacht je van deze? The Lightning Jeans en Sense. Wat was het nou, Sense en The Lightning Jeans? Nog één of nog een liedje of één. De Christine straks. En dan ben ik weer klaar voor dit weekend. Ik wens je een fijn weekend. Wat mij betreft de volgende week. En mail nog eventjes. Rens, apenstaart, Golden Oldies, Radio.

0: Heb ik te veel gezegd?
1: Nee hè? Echt niet gewoon. Wat is dit lekker? The Lightning Seeds. The Lightning Seeds. Zo heet die band. En Sense worden. We gaan echt wat vaker draaien. Dus het is geen hit of zo. Nu, van nu, maar het is van een oudertje. En ik hoor hem echt nooit ergens. Ik hoor hem nooit, nooit ergens. En dit is echt mijn laatste. Ja, echt waar. Harvest for the World van de Christians op het toestel. En zometeen onze grote vriend Frank van Roosendaal. Weer 2 uur lang met allemaal hele lekkere, relaxte liedjes. Want dat is er. Tussen 12 en 2 straks Frank Roosendaal. Hey, een mooie dag. Goed weekend. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchtten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïne-raffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met in totaal 90 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen 20 minuten oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk een kwartier. A76 Leen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. De N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit-Schaarsberg en Otterlo een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: uit 1993, daar hitje. Ik heb lopen zoeken naar deze plaat, dames en heren. Soms dan ga je gewoon door je singeltjes heen en door je plaatjes heen. En denk ik, oh, dat is een leuk plaatje. Maar deze wilde ik gewoon hebben. Ik heb gewoon 80.000 singles in mijn handen gehad voordat ik deze had van Mick Jagger. Ik zat namelijk bij de R van de Rolling Stones. Goedemiddag, dames en heren, van Roosendaal. En ik heb een nieuwe jingle. Heb je hem gehoord aan het begin van het uur? Hans Groters, dankjewel, jongen. Ik vind hem zo mooi.
1: Samen met Frank van Roosendaal. Oh.
0: Middagmaal met Van Roosendaal dus tot 2 uur vanmiddag. Ik heet u allen hartelijk welkom. En ja, ik ga vandaag weer eens echt waanzinnig lekkere nummers draaien. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dit is de tweede.

misschien niet het allerbekendste nummer van Dave. Maar wel de leukste vind ik zelf. De Côte de Chez Swan. Ja. Dave is inmiddels 82 jaar, dames en heren.

als de Stones, dat dit wel een van mijn favoriete bandjes is, hoor. Frankie Valli in The Four Seasons. Met een beetje surfliedje, Who Loves You. En daarvoor hadden wij de surfers met windsurfing. En weet je nog wat windsurfen is? Ja, tegenwoordig zie je heel andere dingen. Foilsurfen en wingsurfen. Heb je gewoon een losseil in je handen. Maar vroeger had eigenlijk iedereen wel onder de carport zo'n surfplank liggen. Zo'n Mistral. Ken je dat nog? Mistral? En daar ging je dan gewoon mee surfen. Het zat gewoon vast aan je loodzware deur. Ongelooflijk. We gaan even terug in het tempo. The Last Resort.

kerstmis, dames en heren. De Dolly Dots, sorry, met All the Roses. Weet je wel, zo'n winterliedje toch? Daarvoor, The Last Resort. En ja, dan moet je echt even erbij. Het is een liedje uit 1976. Geschreven door Don Henley en Glenn Frey, de Eagles. Last Resort. En ik moet je zeggen dat het gaat over how the West was lost. Het gaat over de vernietiging van de natuur. En hij is ontzettend boos en kritisch op de mensheid. En heeft hij me gelijk in. We zijn nu zoveel jaren verder en het is toch verschrikkelijk wat er allemaal om ons heen begint, hè? Gebeurt. Lisa Stansfield is hier.

0: Stansfield uit de jaren 80. All Around the World. En als je de foto ziet van haar, dan kun je een klein beetje inschatten wat voor een parfum of ze draagt. Ja, dat heb ik soms af en toe. Lisa Stansfield dus. En wat hadden we na de Eagles Last Resort? De Dolly Dots met All the Roses. Dames en heren, tijd voor...
1: De gejatte chansons.
0: Ja. Edwin weigert even. We doen het gewoon nog een keer.
1: De gejatte chansons.
0: De gejatte chansons. Waar heb ik het dan over? We hebben het over dat iemand een liedje maakt. En daarna denkt een Hollander van... Nee, dat kunnen wij ook. Ik heb een hele moeilijke. Luister maar even.

0: that lullaby. Yes, we have now bananas.
1: De gejatte chansons.
2: Nou, dat is een hele moeilijke. Ik ben benieuwd als jij het raadt. Ik ga het je vertellen na David Bowie. China Girl is hier.

0: ik ben wel blij dat ik niet de baby van David Bowie ben. Dan kan ik gewoon mijn scheur open blijven trekken. Wel een lekker nummer, jongens. China Girl was dat van David Bowie. Wat een waanzinnige goede muziek heeft hij gemaakt. We zijn toe aan de...
1: De gejatte chansons.
0: Ja, en heb je nou geraden wie dat was? Eddie Cantor met I've Got Jazz. We Have No Bananas. En die ken je misschien wel beter onder dit nummer.
2: In een groente winkel kwam Kees uit de Jordaan. Zwaaien sprak hij tot...

maar ik heb hier vroeger een danswedstrijd op gewonnen. Kun je je voorstellen? Earth, Wind and Fire met Phil Bailey hier en Morris White. In the Stone. Daar praten we over, 1978 denk ik, 79. En de volgende plaat ga ik speciaal draaien voor Hans Geersing en Rens. Bedankt voor hun programma afgelopen of voorgaande 2 uur.

Dit was Stevie Wonder met Ash. En die draaide ik dus speciaal voor de programma's en de programmamakers. Opstaan met Hans en koffie met Rens. Laat ik nou de volgers even gaan draaien voor iedereen hier op Golden Oldies Radio. Thank you.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Orkaan Dolphin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen. 6 mensen raakten gewond, ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom en bijna 20.000 passagiers kregen te maken met geannuleerde vluchten. Gisteren kregen bijna 260.000 inwoners opdracht te evacueren. De orkaan trekt richting China en Taiwan, waar ook al maatregelen worden genomen. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, dat komt vooral door recreatieverkeer en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in Utrecht en Gelderland. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe, een kwartier extra reistijd. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Zaltbommel, een kwartier, daar staat een auto met pech. Er is ook een auto gestrand op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg, een half uur op onthoud. Er zijn 3 rijstroken dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

bent in Sri Lanka. Of op Sri Lanka, moet ik eerlijk zeggen. En hij klinkt zo heerlijk 90-achtig. Maar het is natuurlijk een plaatje uit 2026. De Puerto Rico song van Sexboy Billy. En Sexboy Billy is dan weer de alter ego van Bill Stidler, de komiek. Ja. En dames en heren, welkom middagmaal met Van Roosendaal, tweede deel. Tot 2 uur. En deze ga ik even draaien voor alle

morgen is gewoon weer maandag. Het gaat het liedje echt over, hè? Hoe saai het leven kan zijn. Gewoon voor de werkende vrouw. Elke dag hetzelfde. Another Day van Paul McCartney. Lekker, het was trouwens het eerste singeltje van Paul uit 1971, na de Beatles. Ja. En er even wat recht zetten. Ik zei, voor alle exen, het is echt bedoeld voor alle exen, hè? Rupert Holmes, I don't need you. Alle exen in België en Nederland, luister goed. Ik zing wat anders voor je.

Moet je afvragen of je nog wel liedjes moet draaien van Michael Jackson. Maar ja, het is wel een artiest hoor. Michael Jackson, medewerking van Patty Austin uit 1979. It's the Falling in Love hier op Golden Oldies Radio. Daar luister je naar. Middagmaal met Roosendaal tot kersten, tot 2 uur. Dit is The Kane Gang.

Zo'n plaat moet je gewoon helemaal draaien. Pink Floyd, Wish You Were Here. Natuurlijk wordt het vaak gebruikt als je, als je iemand mist of als je iemand graag wil zien. Maar het gaat eigenlijk over het voormalige bandlid Syd Barrett. Van een van de oprichters van Pink Floyd. Hij kon er niet meer aan. Hij zakte weg in de drugs. En heeft afscheid moeten nemen van Pink Floyd. Daar gaat het over. Zo'n waanzinnig mooi nummer. Pink Floyd is Wish You Were Here. Daar luister je naar. Gold Oldies Radio. En wat ben jij aan het doen? Waar ben je op vakantie? Zit je in het buitenland? Laat het eens even weten. info@goldenradios.nl. Zit je lekker aan het water? Geniet er maar van deze zomer.

Zaterdag 5 op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag 5 gevoel bij Golden Oldies Radio.

als ik eerlijk ben. En ik ben op vakantie. En ik zou langs het terrasje lopen waar dit nummer draait van Alain Barrière. En je hoort deze klank. Dan zou ik daar geloof ik niet gaan zitten, dames en heren. Ik weet niet waar het opgenomen is, maar wat een geluid. Op zich een leuk liedje, Tutava van Alain Barrière. Hé, hey, hier moet je even naar luisteren. Dit is mijn lijflied. Voor alle mensen die denken dat ze voor later moeten sparen, op hun pensioen gaan zitten wachten voordat ze gaan leven, is dit echt een goede tekst. Klein orkest. Helaas is hij met pensioen gegaan. Waarom nou, jongen? Blijf er lekker bij ons.

stemmetje. Zo schattig. Getrouwd geweest met Steve Wonder. Je hoorde Sarita met Harmer Love. En daarvoor, dames en heren. Ja, je hoort inderdaad. Je weet waar ik zit. In het zwembad. Daarvoor hoorde je dus De Waarheid als een Koe. Later is ze lang begonnen van Klein Orkest. Hoi jongens. Dit doet me denken aan lang vervlogen tijden, zeggen de jaren 80. Heerlijk. Alexander O'Neill, If You Were Here Tonight.

0: Chuka.
1: Ook weer zo'n kippenvelplaat, zeg. Cannon Blundstone. Ooit meegezongen met Orchestral Maneuvers in the Dark. Nee, dat zeg ik niet goed. Dat is die andere band. Maar wel heel fraai. Cannon Blundstone dus met The Best Is Yet To Come. Golden Oldies Radio tot aan kersten met Van Roosendaal. Fleetwood Mac is hier. Dreams.

0: is een prachtig nummer hoor. Die nou dus wel een beetje minder. Het gaat over een relatiebreuk. Einde van de liefde. Steve Nicks en Lindsey Buckingham. Die gingen helaas uit elkaar voordat het album Rumours werd gemaakt. Dus,
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Zij eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Hij is er, Raymond Kersten.
5: Raymond, wat draai je weer lekkere muziek.

hartelijk welkom bij Kirsten Classics. Ja, we waren er 1967. Het lijkt een nummer van de Beatles, maar dat is het niet. Nee, het zijn de Kings met Waterloo Sunset. En het gehele nummer draait eigenlijk over Terry en Julie. Of heb je niet opgelet? Always feel good, golden oldies radio. Ah, dankjewel. Dankjewel collega's die vroeg voor je uit de veren waren. Frank van Roosendaal, die blijft nog even hangen voor de gezelligheid. Kan die een beetje zorgen voor de koffie en zo. Altijd goed, ja. Hey, dit is de zaterdag vibe. Ja, gisteren heb je kunnen genieten van de Friday Experience. En morgen is ook leuk, want dan zijn de jongens van Mi Amigo aan het draaien. Ja, luister mee. Want deze classics, het gaat over Jack and Jill, nummer is van

dat was hem. Ja, zoals ik al zei, Radio, de funk en rhythm and blues group. De stem was van Ray Parker Jr. Ja, maar de hoge stemmetjes, ik weet niet of hij dat deed. Want er zongen namelijk ook een Jerry en Arnell mee. Dus misschien waren die ervoor verantwoordelijk. Voor die hele hoge uithaaltjes van Jack en Jill. I heard it through the grapevine. Ja, werd al eerder uitgebracht door de Miracles in 1966. Gladys Knight in 67. En Creedence Clearwater Revival probeerde het ook in 1970. Maar deze is toch echt

zet het volume gerust een tikje hoger. De buren mogen best weten dat u een uitstekende muzieksmaak heeft. Ja. Zo is maar net. Hey, welkom bij Kerst in Classics. Here's Alison Moyet.

treedt nog steeds op. En haar fans zeggen dat haar stem nog rijker en voller is geworden. En ze brengt ook nog nieuwe muziek uit. Haar laatste album heet eenvoudigweg Kia. Wij horen deze bekende klanken. Oh. Ze zijn van Al Stewart. On the Border. Het werd een hit in 1977. Maar in 1976 werden we al verrast met het album Year of the Cat. Ja, er zijn klassiekers die zijn ouder dan sommige auto's op de weg. Maar dit klinkt altijd nog een stuk beter. Oké, welkom op Golden Oldies Radio.

heerlijk om terug te horen. Ik heb hem zelf al heel lang niet meer gehoord. Ja, ik kan me de hoes nog voorstellen met al die spulletjes op die tafel. Heleboel harten gaan nu kloppen bij het horen van deze klanken. Ja, van Aphrodite's

0: mooi. Hij is prachtig. Oh. Ah, Demons Roussos. Maar er gaat ook een verhaal dat de drummer zong. Lucas Sidras. Ik weet het niet. Als jij het weet, moet je me maar vertellen. Wat is mijn naam, Sonja?
1: Dit is Raymond. Met zijn Kerst de Classics.
0: Zo, dat heb je uitstekend gedaan, hè? Oh. Als beloning een prachtig nummer. Ja, ga maar zitten. Ga maar zitten. Ja, is prima zo. Doe je ook even de koffie? Ja, mooi. Hey, luister, Foreigner.

Prachtig, hè, die stem. Die stem is van Lou Gramm. I Wanna Know What Love Is. Compleet met achtergrondkoor. Maar of die inmiddels nou weet wat love is, ik heb geen idee. Als ze hem tegenkomen, dan zullen we dat zeker aan hem gaan vragen. En de volgende, dat is een plaat. De een houdt ervan en de ander houdt er niet van. Maar ik vind het fantastisch. Ja, gezellig, man. Ja, luister dan even. Oh. Hij staat uiteraard bekend onder zijn bijnaam Blue Eyes. Ja, daar hebben we het over. The one and only Mr. Frank Sinatra.

Ja, welkom hier zo bij Kirsten Classics. Mocht hij ondertussen de afwas doen, geen zorgen. Ja, de muziek loopt niet weg. Hooguit uw sop. Ja, gebeurt mij ook hoor. En Golden Earrings.

luisteraars bedanken. Net als vorige week. En we beginnen met Henry Verwoerd. Hij maakt onder andere radioprogramma's voor Extra Gold en Bingo FM. Gerard Jurissen, mijn oud-studiegenoot op de Hogeschool van Amsterdam. Gerards gezondheid is achteruit gegaan en ik wens hem sterkte. We houden contact, Gerard. Dennis Hartley, fan van Tom Mulder. En Dennis stuurt me wel eens cadeautjes vanuit Engeland. Martini Gortje uit Nieuw-Zeeland. Die zet zich al sinds mensenheugenis in voor Greenpeace. En zijn bijnaam is The Navigator. Wim van der Water, die ken ik als de man van de interviews. En het museum van de 20e eeuw. En van 192 Goed Idee. En dat waren ze deze week. Mijn begroetingen aan de vaste luisteraars. En we gaan weer snel verder.

0: beste classics op Golden Oldies Radio.
1: Zo, dat deed jij heel netjes. Ja, prachtig. Hey, als u zachtjes heeft meegezongen, dan beloof ik dat ik het niet doorvertel. Nee, dat houden we gewoon onder ons. Hey, weer zo'n mooie rock ballad. Deze is van Nazareth, Lovers.

deze Schotse rockgroep. Die treedt nog steeds op, hoewel de oorspronkelijke zanger in 2013 eigenlijk gestopt is. Dat was Dan McCafferty, ik goed uitspreken, ja. We gaan naar het album van Robert Palmer. Een album getiteld Secrets. In 1979 werd het origineel geschreven en gezongen door Dot Rundgren. En hij bracht het uit in 1978. Zo, daar ben je weer even helemaal bij. We gaan genieten.

kunnen we nog vrienden zijn? Kunnen we erover praten? Jazeker. Hey, fijn dat u kiest voor Kerst en Classics, waar de hits oud zijn, maar de gezelligheid altijd splinternieuw is. Alright, alright, enough. We gaan naar Voorburg. We gaan naar Jan.

nummer, ja. Het is alleen geen grote hit geworden. Nou ja, hij bereikte de 31ste plaats in 1973 in de Nederlandse top 40. Ja, weet ik ook niet uit mijn hoofd hoor, maar dat heeft net Frank van Roosendaal van opgezocht. Oh, luister maar naar...

0: 1971 van Jeff. Hij speelde toen in The Move. En later richtte hij de hele bekende ELO op. De Electric Light Orchestra. We gaan even gezellige muziek draaien uit
1: 1966.
0: Zo. Dit zijn de

vragen wat u aan het doen bent, dan zegt u gewoon: ik ben cultureel verantwoord aan het genieten van Golden Oldies Radio. Zo is maar net. En heb je een mooie smoes. Alright. En we gaan luisteren naar UB40 in

0: dat was hem. We gaan afscheid van je nemen. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren. En bedankt voor alle reacties op Facebook, op WhatsApp, Messenger, de telefoontjes en de mail. Ik waardeer het ontzettend, ja. Oké. Namens alle medewerkers van Golden Oldies Radio wens ik een heel fijn weekend. Maar zometeen neemt Bram Liefdink het van mij over met Liefdink is los. Alright. Hey, ik zou zeggen bye bye en zwaai zwaai. Doei.
1: Dag Raymond, het was weer top.
0: Oké, dankjewel.
2: Dag Raymond, tot de volgende keer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor twee steekpartijen en een poging daartoe. De aanvallen vonden vanochtend binnen een half uur plaats in Delfshaven en Overschie. Twee mannen raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie waren de slachtoffers willekeurig uitgekozen. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april, na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Aretha Franklin en George Michael hier bij Golden Oldies Radio. Aan het begin van een nieuwe Lieftink is los. Goedemiddag, ik ben weer bij je tot 4 uur. Mijn naam is Bram Lieftink en het komende uur zul je toch echt weer even met mij moeten doen. Je hebt het de rest van deze zaterdag kunnen doen met de rest van mijn collega's, die trouwens ook weer hartstikke leuke dingen hadden, waar we ze uiteraard voor bedanken. Volgende week dan hoor je ze uiteraard gewoon weer op hetzelfde tijdstip. Ja, zo kan het gaan. En dat doen we trouwens niet alleen in het weekend hoor, hele leuke dingen. Ook door de week hoor je gewoon hele goede programma's. Benieuwd wat nou precies waar zit? Nou, ik heb het heel even niet paraat in mijn hoofd, maar ga gewoon even naar de site van het radiostation. Ga naar het programmaoverzicht en dan vind je het gelijk.

0: One more.
1: Ik heb meerdere keren tijdens de uitzending berichten van mensen ontvangen. Een aantal keren is me dat gebeurd. Dan had ik een uitvoering gedraaid van een bepaalde plaat die niet echt heel erg bekend was, maar die mensen toch hartstikke lekker vonden. En dan vroegen ze altijd, joh, wil je me de titel eens een keer opsturen? Want dit klinkt toch hartstikke lekker? En dan denk ik, ja hoor, ik wil jou die titel best doorsturen. Ik ga geen ruzie maken. I don't wanna fight.

Uiteraard is er helemaal niks mis met de versie van Shocking Blue. Maar ik moet zeggen dat deze toch ook wel verrekte lekker in het gehoor ligt, zeg. Bananarama bij Golden Oldies Radio. En Venus op deze zaterdagmiddag. De Golden Oldies Radio zaterdag vibe. Daar zit je middenin. En na dit programma gaat het natuurlijk ook nog gewoon door met Erik de Vries. Maar zover is het voorlopig nog niet. Er is nog heel veel goede muziek, zoals deze van The Hollies.

waar het hem precies in zit, ik durf het eigenlijk niet eens goed te zeggen. Ik denk gewoon dat het introotje zo ontzettend fijn in het gehoor ligt. Freddie Mercury en Barcelona hier bij Golden Oldies Radio. Dit is nog steeds Liefdink is los, waarmee ik je nu even mee terugneem naar de Zero's. Het was 2008. Ik was bijna 10 jaar, ja, het was de zomer van 2008. Ik zou 10 worden op 17 augustus. Dat is over iets... ietsjes meer dan een week. Dat wilde ik zeggen. En er was toen één plaat die zo ontiegelijk vaak werd gedraaid dat je er eigenlijk gek van werd. Maar dat kon eigenlijk bijna niet, want hij lag zo lekker in het gehoor. Of ze, moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb het over Gabriella Tilney en Sweet About Me.

Oké, je weet dat je een behoorlijke dosis energie aan het opentrekken bent. Als je bezig bent en er klettert in één keer iets van apparatuur vol op je desk, dan weet je dat je energie heel erg tot uiting is gekomen. Maar goed, de muziek is er ook vandaar hoor. Tom Cochran, Life is a Highway, hier bij Golden Oldies Radio. 24 uur per dag, 7 dagen per week, de beste Golden Oldies. En dat wordt natuurlijk gepresenteerd in hele goede programma's. Benieuwd wat we precies allemaal uitzenden en wie wanneer uitzendt? Check gewoon even de site, hè? GoldenOldiesRadio.nl, dan ben je er zo achter. Maar we hebben in elk geval diverse dagen verdeeld in diverse thema's. Nou ja, check de website zou ik zeggen. Hier is Paul Young.

Eigenlijk slaat dit nummer ook gewoon precies op dit radiostation, hè? Het is more than a feeling. Het is meer dan een gevoel. Je herbeleeft gewoon weer de tijd van toen bij het horen van deze Golden Oldies. Tenminste, voor mij is het dan misschien ietsjes minder. Dat weet ik ook eigenlijk wel zeker, want ik heb de meeste van deze nummers niet eens meegemaakt. Maar toch, het gaat om het idee. Boston hoor je. Zometeen, na 4 uur, dan zit hier Erik de Vries. Dus blijf er vooral bij Golden Oldies Radio. Dan weet je ook gewoon zeker dat je goed zit. Ik laat je alleen met Extreme, More Than Words. Ik wens je nog een heel goed weekend en heel graag tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, 1 van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens een kwartier. De N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen Afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

En welkom, dankjewel mijn voorganger. Liefding is los, hij was zeker los. Oh, wat een lekkere platen weer vandaag. Oh, tot aan 6 uur, van A tot Z. We gaan van boven naar beneden en van links naar rechts. En natuurlijk mag jij weer meewerken aan dit programma. Zo zit het, ja. De zaterdag is jouw zaterdag. De zaterdag vibes hier op Golden Oldies Radio. En de vibes zijn lekker. Och, een beetje zomer. We begonnen met Johnny Kaagman. Here I am, alright. Ja. En daar zijn de eerste reacties alweer. Dankjewel. De Zonos, nou, dat is lekker. Amigo.

World at War. Ach, waarom ook niet toch? Ja, het is zo. Het is even niet anders toch? Golden Oldies Radio. Het is al een kwart over de klok van vijven. Live radio anno 2026 vanuit ergens midden in Nederland. Rotterdam, Den Haag. Zoek het maar even op. Dan komt dat allemaal goed. En we zijn er ook deze avond weer met een speciale ingelaste zoolavond. Ja, een beetje dance vanuit Ver-Registan. Ja, Dennis Wiebel. Die gaat wat discoklankjes ten voren brengen vanavond. En dat doe ik dan op de korte golf, maar ook op de middengolf. Nou, dat is een leuke bijkomstigheid. Golden Oldies Radio, all over the world. En uiteraard via het World Wide Web zijn we altijd al over the world, maar dan helemaal. En binnenkort ook nog iets op DDD Plus of zo. Heb ik gelezen in de nieuwsbrief. Maar knopen er niet aan vast. Nee, hangen we er niet aan op. Goed, wat gaan wij nog doen? We gaan straks een gouden ouwe draaien. Met een Nederlandstalige zelfde plaat. Maar dan ook een gouden ouwe. En dan ook weer een nieuwe. Maar dan hoor je de gouden ouwe weer op de achtergrond. Ja, welke dat is, moet je blijven luisteren. Het is niet in ieder geval deze uit de mid-jaren 2000. Luke Combs, zo heet hij. Meneer, die heeft het mooie Fast Car uitgebracht. Ik dacht zo, nou dat kan wel eens een keertje een klassiekertje worden op Golden.

voor half zes alweer. Nee, ja, nee, zo zit. Ja, nee, voor half vijf moet ik zeggen. Natuurlijk, het is live radio. Onthoud deze deun even. Ik kan het jaar raden. Straks tegen het einde van de eerste uur gaan we een plaatje draaien uit hetzelfde jaartal, maar dan in de Nederlandse uitvoering. En dan hebben we straks in tweede uur een plaatje die net uitgekomen is. En dan moet je maar eens even gaan denken van, is dit nou wel zo handig allemaal? Is dit allemaal wel dat je denkt van, ach, waarom ook niet? Zomer op je radio, Golden Oldies Radio. En de Vries. En nu George Baker. Nou, vooruit dan maar weer.

Spargo. Hier word je toch lekker vrolijk van. Nou, en nog vrolijker worden de mensen in Rotterdam. Want de brand bij Rotterdam Charlo's op de Doklaan. Dat is waar die centrale vuilverbranding, recycling gebeuren zit. Dat is allemaal een beetje achter de rug. Nog wel het nablussen vandaag. Maar de Maastunnel is weer open en dat is fijn.

Ja, dat dacht ik al. De computer schijnt ermee uit. Live radio, hè? Dan ga je dat krijgen. Even kijken, hoe gaan we dat oplossen? Nou ja, gewoon door met de muziek en de jingeltjes dan maar toch. Want ja, die komen vanuit een andere computer. En dan komt het allemaal weer voor de bakker, hoop ik. We gaan even kijken of deze plaat wel wil werken. Maar ik ben bang dat dat ook niet gaat werken. Anders moeten we toch even wat zoeken. Want we hebben dus nu een computercrash. Dat gebeurt niet al te vaak hier op de radio. Maar het is wel zover. Nou ja, dan gaan we toch door met de muziek. Ja, waarom ook niet. Sniff en de Tears op je radio.

toch wel leuk als ze zo'n computer er niet meer wil doen. En de muziek toch blijft doorgaan op de radio. Dat is toch wel fijn. Sniffing the Tears en One Love. Nou ja, dat houdt ons wel weer bezig, toch?

Man Loves You Honey, Golden Oldies Radio. 5:10. Ja, dat ben ik het alweer richting het einde van de show gaan. Ik had het al gezegd, heb je dat liedje onthouden? Ja, heb je dat onthouden? Nou, dan gaan we zo meteen kijken of we die kunnen draaien na de Kreuners. Nog zo'n gouden oude Nederlandse plaat. Zij

heeft zeker stijl. Nou, nog eens anders plaatje. Zometeen aan die plaat als laatste vocale voor dit uur. Maar eerst nog even deze. Paco, Amor de Mis Amor. Golden Oldies Radio. En de vriend met de kapotte computer. Hoe gaan we dat oplossen vandaag?

op je radio, Golden Holders Radio. We gaan op naar de uurwissel van 5 uur. Geen nieuws. Nee, dat gebeurt niet, want we zijn live radio. Als je nou iets kwijt wil, dan mag je een mailtje sturen naar Erik de Vries, apenstaartje goldenholdersradio.nl. Dat is Erik de Vries, apenstaartje goldenholdersradio.nl. En ik zei het al, we hadden een plaat in het begin van dit uur. Onthoud die even. En dan komt er nu een plaat aan uit de jaren 50, 60. Ja, oké. Okay. En dan zometeen nog een keertje. Hier is de loop. Nou,

is zo lekker, hè. Hot dan in de summer. Ja, hey, goedemiddag. Ja, hè. Zo. Nou, we zijn er weer, hoor. Het is allemaal weer een beetje op oren. Het draait allemaal weer. We zijn gewoon terug op de radio, zoals het hoort. Het ging een beetje mis. Ja, net voor het nieuws. Althans, het nieuws. Hè, voor de uur openen. Ik weet niet wat er mee aan de hand was, maar de computer scheen er mee uit. En dan, ja, dan ben je toch even onthand, zoals dat dan heet. Maar goed, we hebben het opgelost. Het tweede uurtje van A tot Z tot aan 6 uur.

0: overleden. En dat is niemand minder dan onze eigen Tony Scott.
1: Ja.
0: Had een hele grote hit. En die hit is ooit opnieuw uitgebracht door Ben Liebrand. Die heeft hem dan weer een beetje geholpen. En wij gaan hem dan ook draaien, toch? Ja, zo zit het. Tony Scott op je radio. Dat voor alle disco-liefhebbers vanavond. Dennis Wiebel op de lange golf. Korte golf. Ja, dat was het. De korte golf en uiteraard op AM. Maar nu eerst op...

Een van de wat commerciële plaatjes van deze dame. Met het tijdperk van Herman Brood, Nina Hagen en Tieren. Ja. Brengt ons bij een klassieker uit de top 40. En dat is deze plaat van John Anderson. Ja. A Way to Surrender. Nee, we gewoon ook nog even één computer die het niet meer doet. Maar de muziek gaat door op Golden Oldies Radio. Nou, vooruit dan maar weer. Goedemiddag.

Anderson en Surrender op Golden Oldies Radio. En brengt de tijd alweer op 16 over de klok van 5. Ja, het is maar even dat in de 2, toch? Golden Oldies Radio. Ken je deze nog? Ja, ik denk het wel.

En zo eindigde die helemaal op Golden Oldies Radio. Mocht je zo meteen aan tafel gaan, eet smakelijk. Voor het weer, de komende 14 dagen. Nou, eigenlijk hebben we pas ergens over een 2 weken een kansje op 5 mm regen. Ja, zover is het nog niet. Nee, het is zon, zon, zon. Deze doet me denken aan Liefding, is los. Nou, vooruit dan.

Morgan Wallen. Komt uit een Billboard Hot 100. Alweer een tijdje geleden hoor. Ja, 2023. Alweer 3 jaar geleden, jongens. Ja. Deze is ongeveer ook uit dat tijdperk. Ik had zoiets van, nou, het is een tijdje geleden dat ik hem gehoord heb op de radio. Laten we hem om een keertje doen. De Shapeshifters op Golden Oldies Radio. En voor de mensen die aan tafel gaan, eet smakelijk. Het is bijna 2:30. Goedenavond, bijna.

No More Boleros. Nou ja, vandaar dan aan Gerard Joling. Even kijken, zometeen Tom van Dijk. De 70's Show. Dan hebben we nog de muziekfabriek tussen 7 en 8. En John op de radio. Ja, John op de radio. Je kent hem wel. Ja. En John kent deze meneer ook. Vanaf het Songfestival, zo zit dat. Ja, ja, ja. En vanavond meneer Wiebel met de Disco Show. En die is dan weer te beluisteren via de Korte Golf. Via de AM en uiteraard via GoldenOldiesRadio.nl.

tot aan het gaatje willen. Ik zeg, de Fairy Tales van het Songfestival. Ja, je heeft hem gewoon ooit, hè? Ja. Alexander Rekbak, zo heette die meneer. Even kijken, wat gingen we ook weer doen? Oh ja, we hebben al twee keer een plaat gedraaid. Loop da loop en loop die loop. En nu is het tijd voor een nieuwe loop die loop. Want het moet een zomerhit worden. Nou ja, ik weet het niet.

alle klassiekers uit de jaren 70 komen voorbij op Golden Oldies Radio. En de zaterdag 5. Deze start in de ochtend met Hans Geerlings. En eindigt vooral met Dennis Wiebel. Maar dat is toch wel een tijdslijn. Dat je wordt even een beetje dat je denkt van... Nou, de Vries, wanneer kom jij dan? Nou ja, nu. Journey Kaagman, ik kon het niet laten. De dames, ze wordt nu al

0: zeg je maar. Oei.
1: Oei. Nou ja, even kijken. Deze was er dan. Ja. Deze draaide ik. Ja, waarom ook niet. In de ochtend, in de middag, in de avond. Dat maakt allemaal niet uit. Horizon. Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ik heb zoveel van deze gekke dingetjes. Hij komt uit de reeks waar ook deze vandaan komt. Ja. Nou, dat is de trots.

Bad Boys Blue. Begin jaren 90 was deze band toch wel vrij populair in Europa. En dan zeker in de Eurodance-omgeving. Disco, pop, Eurodance. Het is maar net hoe je het bekijkt. We gaan afscheid nemen van elkaar. Ik ga jou volgende week weer spreken op de radio. Ja, zo zit dat. Ja, en hoe toepasselijk. Roger Whittaker, The Last Farewell. Zometeen komt hij eraan. De 70's Show met Ton van Dijk. We hebben nog de muziekfabriek. John vanuit de radio. Jouw radio zelfs. Nou ja, vooruit dan maar. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. En vergeet Dennis Wiebel niet.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 16:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Na een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi vlakbij Bangkok is het dodental nu gestegen naar 9. Een 14-jarige leerling doodde gisteren 5 schoolmedewerkers, onder 3 docenten en ook zijn grootouders. Een 12-jarig meisje overleed vandaag later in het ziekenhuis. 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog zijn opgenomen. En de politie heeft vanmiddag de blokkade opgegeven van de A12, die werd uitgevoerd door Extinction Rebellion. Ongeveer 50 betogers hebben de snelweg ruim 2 uur bezet. 1 demonstrant werd aangehouden wegens mishandeling van een agent. XR organiseerde de actie vanwege Nederlandse droogte en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Strike number one, United States in 1978. Hazel Payne en Janet Johnson. Met andere woorden, A Taste of Honey en Boogie Oogie Oogie. Goeiedag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

Go Back. Van 41 jaar geleden. Frappy Appleton. Go Back van 1970. We hoorden toch van Arlene Taylor. And There's a Ghost in My House. Het was een hit in 1974. Hier in

Oh ja, baby. Track te vinden op de LP. CD zaten we nog niet in de jaren 70. What's Wrong With This Picture? Andrew Gold. En hoorde ik nog de stem van Linda Ronstadt. Het was nummer uit 1976.

Barry Manilow in topvorm op de LP Trying to Get a Feeling uit 1975 en New York City Rhythm hier in de 70 Show met de nummer 1 hit in de United States in 1976 voor de Standard Vocal Band. Oh ja, wat een heerlijk nummer is dit. Afternoon Delight.

Turk uit Los Angeles en de heren grossieren in hits in de jaren 70. Dat was er een van het 1970, 41 jaar geleden ondertussen alweer. And sooner or later.

In 1977 vier ik vakantie op het eiland Terschelling. En deze plaat kwam elk uur voorbij. In discotheken of op de radio. Dillinger, oftewel Lester Ballacks. En Cocaine Running Around My Brain. Hier in de 70's Show. Met een country plaat van de Rolling Stones.

volgens mij het enige country nummer dat ze ooit opnamen. De Rolling Stones in Faraway Eyes. Dit is overigens de B-kant van de single Miss You. Te vinden op de LP Some Girls uit 1978. En tot slot dit uur horen we Donna Summer en I Feel Love.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Merwede brug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 4:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Volle kracht.
5: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie nog steeds luisteren. Dit is wederom een uurtje ongedwongen muziek met voor elk wat wils.
6: Ron van der Steen.
5: Zo, laat je verrassen, want je hoort ze bij ons 3-on-3.
7: Relaxed.
5: Zo, bakkie erbij en dan gaan we terug naar 1998 met de Spice Girls.
8: Laat jij eigen lekker gaan, mate.
4: De Muziekfabriek.

jaren 80 waren ze het meest populair. Ik heb het over Spandau Ballet. Dit was dan ook een hele dikke hit voor ze. Only When You Leave. Daarvoor zat CeeLo Green en Fuck You. En we begonnen dit eerste rijtje van drie met The Spice Girls. STLP, Stop. Uit 1998. Straks verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst muziek uit Amsterdam. Hier is Danny de Munk. Kijk.

0: from long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: De volgende Amerikaanse soulzanger is geboren op 25 november 1940 in Alabama. En is bekend van de nummers When a Man Loves a Woman en My Special Prayer.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Hij is voornamelijk bekend van emotionele soul ballads, maar hij was ook een van de eerste artiesten die country met soul mengde, waarbij hij covers van onder andere Kris Kristofferson zong. Begin jaren 60 werkte hij nog als verpleger in een ziekenhuis, toen hij zijn eerste treden in de muziek maakte als lid van een soulgroep. Lokale DJ Quinn Ivy adviseerde hem in 1966 om solo te gaan. Het nummer When a Man Loves a Woman is door hem zelf geschreven en werd als eerste single uitgebracht in de zomer van 1966. Al snel werd het wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten. De single werd opgevolgd door de hits Love Me Tender, Take Time to Know Her en in 1969 My Special Prayer. In de jaren 70 daalde zijn populariteit. Het nummer I'll Be Your Everything uit 1975 was zijn laatste grote internationale hit. Zijn optredens verkochten daarentegen een stuk beter. En tot in de jaren 90 bleef hij uitverkochte zalen trekken. In 1987 werd When a Man Loves a Woman weer een hit, dankzij een reclame van een jeansmerk. Als Jukebox Classic luister je dit keer naar My Special Prayer. Je aandacht voor Percy Sledge.

hebben aan dit nummer van Percy Sledge. My Special Prayer. Heb je enige suggestie voor de Jukebox Classic? Laat het weten via www.ronvandersteen.nl. Oh.

0: De akoestische uitvoering van het liedje Sour van Davy. En wat waren die andere twee?
1: De Muziekfabriek.
0: Nou, onder het genot van een bakkie koffie ga ik je dat vertellen.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: We hadden de Raw Bands en Clouds Across the Moon. En we begonnen met die Nederlandstalige van Danny de Munk, Het Levende Bewijs. Wederom muziek van eigen bodem, gemaakt door Treintje Oosterhuis. Oftewel, toen, of nog steeds, dat weet ik niet. Total Touch. Hier is Aal

0: En dit nummer van Rihanna en Don't Stop the Music. Daarvoor zat de Hooters en Satellite. En begonnen dit rijtje van drieën met Total Touch en I'll Say Goodbye.
1: Saturday's best hits are playing now on Golden Old.

Eerder door de rage rond de protestsong heeft de band de eerste grote hit in 1965. Het blad Muziek Express reikt de zilveren award uit voor de verkoop van 25.000 verkochte exemplaren. Daarmee volgden de hits elkaar in 1966 in hoog tempo op. Why Don't You Take It, Every Step I Take en Is It The Same Old Song. Ook komt er een tweede album, getiteld Their Own Way. De oude lullenplaat voor deze keer is van The Motions. Hier is de hit van toen, It's The Same Old Song.

0: Lekker is deze. Omdat deze zo lekker is, krijgt hij het label toegekend.
1: Speciale aanbieding.
0: Jamiroquai en White Knuckle Ride. En daarvoor zat Will Smith Getting Jiggy With It.
2: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: En tot zover jouw muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het even weten via www.rondvandersteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan. Dat is die van Chris Luca, Wacht op mij. Gevolgd door Ilse de Langer, Untouchable. Ik zeg maar weer, goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beijerland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Zo beste Jennis, onlange beste Nederlanders en ongelovigen. Welkom op deze zaterdagavond. Zaterdagavond van Mike en Johan. En tot de klokje van 10 uur. Allemaal weer hits van toen en een diepe verleden. Gratis en vernietigd uit je eigen radio. Hier op de 58,45 kHz. Korte golf, 1206 en 1179. Middengolf. En als ik zo om me heen kijk, heb ik één vraag.

0: short wave, medium wave, internet.
1: Radio 210 Golden Oldies.
2: Met een plaats speciaal voor John van Dolleweert, want hij was afgelopen dinsdag, maandag jarig, jawel. John, nog van harte gefeliciteerd en deze plaat dan ook speciaal voor jou.

praten. Waar we op dit moment ontvangen zijn. In alle talen. En we beginnen natuurlijk in het Nederlands. Met deze gezellige zomerhit van Rob Zorn. En het is nog steeds...

Een plan speciaal voor onze Duitse luisteraars. En we gaan nu over naar het Frans. Met deze hele mooie van Vic Leandros en Amprotois.

je via Korte Golf, Midden Golf, maar ook via de stream van GoldenOldiesRadio.nl, want dit is een project van Radio 210 en GoldenOldiesRadio.nl, daarom ook Radio 210 Golden Oldies. Deze plaats speciaal voor jullie. Ten Sissy.

0: Deze plaat op de zaterdagavond speciaal voor alle luisteraars via de stream van GoldenOldiesRadio.nl, Tennessee en Dreadlock Holiday.
1: Wat zijn jouw absolute favoriete klassiekers? Stuur jouw persoonlijke top 5 in voor Radio 210 Golden Oldies. Wat zijn jouw lievelingsklassieken? Schikken ze ons hier een top 5.
2: Quels sont vos classiques préférés?
1: Envoyez-nous votre top 5. Ga naar

Maar deze plaat was speciaal voor alle luisteraars van Radio 210 Golden Oldies. Aangeboden door Koos en Anton vanuit het mooie Ooijen. Hard and Crazy on You. En deze plaat, beste Jen, is onaangepaste Nederlanders en ongelooflijk. Het duurt 8 minuten en 21 seconden. Dus mooi even de tijd om een biertje te gaan halen en even een plasje te plegen. Hier is Bob.

Bob Dylan en Hurricane. Johan uit de radio op 58.

Zet plaat speciaal voor Ralf en Yvonne daar in het mooie Zevenaar. Hier is Easy Dizzy en it's a long way to the top. If you wanna rock and roll.

9 uur hier in Studio 2 te Amsterdam Noord. En een klein resume van deze zaterdagavond ondertussen. Natuurlijk doen we de groeten aan alle luisteraars op de stream van GoldenOldiesRadio.nl, maar ook alle luisteraars in de Radio 210 Golden Oldies app. John van Dolleweert. Natuurlijk Mike, Dieter, Hitty, Coach en Antoon. Ralf en Yvonne. Yves Somers. En alle luisteraars natuurlijk op de 5845 kHz, 1206 of 1179 kHz. Op de Middengolf. Ook van harte welkom op deze zaterdagavond. De zaterdagavond van Mike en Johan. En waar we begonnen met één korte golffrequentie, hebben we ondertussen ook twee middengolffrequenties erbij. En natuurlijk streams op goldenoldiesradio.nl

En alweer diverse rapporten binnen uit Engeland. Van Prinko en Dee Bullock uit Essex. En

Ja, nog een. Thunderous Saturday. Radio 210 Golden Oldies. The listener's

dit beste zenders, onaangepaste Nederlanders en ongelovigen, was de top 5 van Erik de Meijer uit Belgium. De top 5 of Erik de Meijer from Belgium. En dit was de nummer 1. Secret Service en Flash in the Night. En deze plaats speciaal voor Bianca, want ik weet dat zij daar wel een

met de plaat aangevraagd door Renze Groot, want hij zit luisteren in de tuin. En hij is elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 te horen op goldenolliesradio.nl. Rens, jij vroeg aan Neil Young. Hier is hij, rocking in the free world.

Uit deze plaat aangevraagd door Renze Groot. En hij zit lekker in de tuin in Beesterzwaag. Lekker met de radio aan. En Neil Young. En Rocking in the Free World. En natuurlijk niet te vergeten, Renze is elke zaterdagochtend tussen 10 en 12 te horen op goldenoldiesradio.nl. Want dit is een project van Radio 210 en goldenoldiesradio.nl. Daarom ook Radio 210. Golden Oldies. En de volgende plaat is weer aangevraagd door Maurice. En hij stuurde me een hoesje van CZ Top. Hij zegt, draai maar iets van die LP. Want alles is goed. Maar bij deze. CZ Top uit je eigen radio op Radio 210 Golden Oldies. En Charm Dressed Man.

Willa Braun is 2 in Golden Oldies. En de volgende plaat is speciaal voor alle luisteraars namens John van Dolleweert. En dat mag een eigen keuze zijn. Hier zijn de Desperus en J.

10 Golden Oldies. Welcome Euro. Van die heerlijke dansbare klassiekers op de zaterdagavond hier bij Johan uit de radio Studio 2, oftewel Studio Amsterdam. En we doen er nog eentje hoor, zo'n lekkere.

Maar dit festival is ondanks vaste Nederlanders en ongelovig is ook een van die weinig gedraaid op de Nederlandse rondroepinstallaties. The Press en Cantara Pepe. En op de valreep heeft Ralph Tanken ingegeven. Mogen wij nog een verzoekje aanvragen? De Ramones met de Rock'n'Roll High School. Want daar zit een geweldige mooie beat in. En een schitterend begin met een schoolbel. Ja, natuurlijk, Magda. Speciaal voor jullie, voor jou en voor Yvonne.

voor jullie allemaal namens Ralf en Yvonne. Mijn beste zenders, onaangepaste Nederlandse ongelovigen. We doen nog een Nederlands product. Een Nederlandse popmuziek. En wel van Beat. En Tommy, die is een winnaar.

Laten we beginnen met het bedanken van jullie allemaal, alle luisteraars, zowel op de streams, op de korte golf en de middengolf. Voor alle verzoekjes en die reportjes die jullie hebben ingediend. En we zullen aankomende week alle IQ zelf versturen. Thank you very much voor al de listener reports.

Studio 2, oftewel Amsterdam-Noord. Jongen uit je radio zwaait af. En zometeen nog een uurtje lekkere disco. Hier op 58.45, 1206 en 1190.

prachtige voortzetting van deze week. En het wordt iets koeler. En daarna weer een beetje warm. Een beetje warm tussen de 30 en de 35 graden. Dus. Het wordt weer een drukke

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Welcome to the world of Soul Weevil. We're going all out on the playlist with funk, soul, and disco on Golden Oldies Radio.

Goedenavond, goedenavond, goedenavond, lieve mensen. Ja, daar zijn we weer hoor. Er is weer een nieuwe Soul, ja, Wiebel. Ja, die komt eraan tot 12 uur. Oftewel, Dennis Wiebel, daar is hij weer. Ja, ja. Vanuit de Rainforest. Je hoorde trouwens Alexander O'Neill. En de Lovers. En dit is Paul Hardcastle.

The Freaks Come Out at Night. Dus kijk maar uit om je heen. Goed de deuren en de ramen dicht houden. Want je weet het nooit. The Freaks Come Out at Night. The Monsters. Hey, dit is Will Downing. The Love Supreme.

Will Downing. En het blijft natuurlijk een legendarische artiest natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. A Love Supreme is dat. Het is Cold and Oldies Radio. We zitten in de Soul Wiebel. Ja, lekker wiebelen met z'n allen. De oude disco classics. Funk. Beetje R&B af en toe. Her en der komt er wat voorbij. Dus wat dat er gaat, het is genieten vanavond. Met een hitlijst. Nou ja, geen hitlijst. Eigenlijk een playlist dat je denkt, wow. Het zijn eigenlijk geen hits. Het zijn gewoon echte klassiekers. Dat je denkt, wow, dit is lekker. Zoals deze. Total Contrast. Dit is de Hit and Run. Ja. Voor de mensen die een AM-radio hebben, zet hem even op AM. En dan 5880. Dus 5880 in heel Europa te ontvangen.

My music, my music, my music. Yes, yes, yes, yes. Oh, wat een heerlijke plaat allemaal. Music, D-Train natuurlijk. Ja, ik moest even spieken hoor, het lijstje. Het is zo'n lange lijst, het is ongekend. Wat hebben we hier? High Fashion. Dit is helemaal over de top.

vandaan? Ja, natuurlijk, je moet je radio niet uitzetten. Deze hits, jongen, die knallen je radio uit. Dat je denkt, dat is ongekend dan gewoon. We gaan er even een beetje een rustig momentje van maken. Ja, rond half is het even de tijd om even een beetje het gas terug te nemen. We gaan de lichten een beetje dimmen. We gaan zachtjes aan tegen elkaar aankruipen. Een beetje heen en weer schuren. Oh, sorry. We houden het netjes. We gaan even achterover liggen. Oftewel met Glenn Jones. Show me.

Hoe heet die? Reunited. Ja, lekker zeg. Wat een fijne plaat is dat. Om even terug te horen toch. Ja, niks mis mee. Dat zijn van die oude dreunen dat je denkt, nou, dan kunnen we wel even lekker tegen elkaar gaan zitten. Toch niks mis van. Daarvoor hoor je trouwens Glenn Jones, Show Me. Nou, het is tijd om even naar de bank te gaan met z'n allen. Af te rekenen thuis. Going to the bank. Dit zijn de Commodores. Voor de mensen die AM-radio hebben, zet hem op 5880 kHz. Dus 5880 kHz.

0: Ik vind die tekst geweldig, echt waar.
1: Coming to the bank, de Commodores. Een van de betere platen vind ik persoonlijk, maar goed, dat is uit de jaren 80 flow, zeg maar. Dat dus. Catch the fire. Ik zeg, pak even de kaars en druk hem even met je handen uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Sybil, Don't Make It Over. Dat is een mooie om even lekker los te gaan, toch? Ja, niks mis mee. Dial My Number hoorde je ook nog. En ja, ik kan je zeggen, we zijn op AM te ontvangen. Golden Oldies Radio zit op 5880. 5880 AM. Daar is het ontvangen. Ik zeg, probeer het gewoon even uit. Het is in heel Europa te ontvangen. Dus als je iemand hebt in Frankrijk die op vakantie is, ik zeg, het kan gewoon, hè. Geen probleem. Als je internet een beetje zwak is in Frankrijk, wat regelmatig gebeurt, kan dat zomaar. Hey, Melba Boer, loves, coming at you. Lekker zeg.

Wat een fijne plaat. Affinity was dat. Be Your Ground. Beetje een underground plaatje. Maar ik denk, hij kan eigenlijk wel op het randje. Het was een beetje een randje. Maar ik vond hem wel fijn om even gewoon met je te delen. Ik vond het wel een aardige plaat, zeg maar. Verzoekjes, eventueel suggesties of andere dingen, die kunnen naar dennis@goldenoldiesradio.nl. Daar mag het hele circus heen wat mij betreft. We gaan het volmaken tot 12 uur. Alleen maar met dansbare, lekkere platen. Waar de discobol eigenlijk gewoon stiekem wel eigenlijk een beetje weer aan kan. We gaan genieten van Infinity Six. Dit is The Nasty Girls.

0: Latisha.
1: Ja, die kon er niet aan ontbreken vandaag. Ik zat in de hitlijst. Ik zat in de playlist te zoeken vandaag. Ik was hem aan het samenstellen. Dat heb ik vanmiddag heb ik dat gedaan. En toen dacht ik van ja, die Latisha die heb ik lang niet gehoord. It just ain't easy. Ik denk, die gaan we een keertje draaien. Dat gaat gewoon een keer gebeuren. Nou, bij deze dan. Wat hebben we hier voor moois? Vesta Williams. Once Bitten and Twice Shy. Wat een plaat.

0: Get out of the car, sir.
1: Okay.
2: Mary 6 and 34 Mary 4th Candy Academy qualification.
0: Do you have a driver's license?
3: Don't drive drunk. Dat is mijn boodschap van deze avond. En tegen is de afsluiter. Ja. Stevie Wonder was dat. Don't drive drunk. Dus niet achter de stuur als een jacko zijn blauwste tientje gaan zitten. Dat is niet zo handig. En wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dit was een Soul Wiebel met Dennis Wiebel. Tot aan 12 uur was dat. Ja. En dat is het bijna. Ik laat je achter met een hele leuke plaat. I'll keep loving you. Dit is Princess.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agent een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen. Always feel good,
2: golden oldies radio. All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het land van Pim Fortuyn
1: en Volkert van der G.
0: Het land van Lange Frans
1: en Baas B.

0: maar het land met de meeste culturen per vierkante meter. Maar men is bang.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.